0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro, blijkt uit de Stem van Vlaanderen een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken. Daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
2: Onze zalm in papillot chique et pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk, ja.
4: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
2: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
1: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, de secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
5: Nee, geen maar.
2: Als of nog?
5: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
10: Enjoy.
11: And take it
10: easy.
11: Joe Easy.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
1: Oh.
0: Zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Kom aan, jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
5: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
4: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jacques.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Dus ook voor klanten?
10: Yep, go for info naar telenet.be.
12: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
13: Dit
14: is Joe Easy.
13: Enjoy
14: and take it easy.

0: schooljaar begint.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkarren in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
5: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
4: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeeld derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
3: Dit is Joe.
6: Joe Easy.

0: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
1: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Kwalidrink uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
8: Dit is Joe Easy.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
3: Zaak?
4: Chocoladezaak, slimmetje.
3: Ah.
4: Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Zaak.
0: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
5: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
7: Ben jij een ochtendmens?
8: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
7: een vette schijf.
8: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
7: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
7: De meest foute ethisch hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh,
11: Lidl, dat kan tellen.
0: Dit is Joe Easy.

0: aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bien.
4: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan aangaande moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
3: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
5: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
3: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: Dit is Joe.
1: Joe Easy.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
0: Maar?
3: Nee, geen maar.
0: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
0: Ah ja?
4: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
0: Hé, maar die lust die kooks, hè?
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe Bol voor een swingende start.
8: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Code Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Echt, een heel jaar!
10: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel, leef beter.
14: Oh. Het is hier zo stil binnen.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Enjoy.
18: And take it easy.
17: Dit is Joe Easy.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
2: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
5: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Dit is Joe Easy.

0: maar eens twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is hun aantal met 12% gedaald, dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
4: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
3: Nadeel bij trackers is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers ook niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen. Daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
2: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

kan het contrast groter zijn dan met Joe Easy van hiernet. Hier kan toch geen wekker tegenop. Hè. Een stevige start met The Rasmus en In The Shadows. Alhoewel, ja, ik zeg wel dat hier geen wekker tegenop kan, maar wij hebben hier ook wel een leuke manier van opstaan bij Joe. En daar ga ik je dit uur nog wel meer over vertellen. Ideaal bijvoorbeeld voor komende dinsdagochtend. Wanneer, ja ja, de kinderen weer naar school moeten vertrekken. Dat toch een beetje op tijd kan gebeuren allemaal. Maar eerst trakteer ik je op een queen, de queen of disco meer bepaald. Donna Summer met filmmuziek. Dit is Last Dance.

van een van de Amerikaanse oprichters van de Groupon-kortingsbonnen. Stella Lefty, ze komt dus zeg maar uit een goede familie en de country kriebels die kreeg ze door haar vriend, want dat is ook een Amerikaanse countryzanger, Vincent Mason. Zeg, iets totaal anders nu. Dit weekend vinden op de grens van Merchtem en Wolvertem, waar ik woon, de Steffex Masters plaats. Dat is een toonaangevend internationaal paardensport-event met jumpingwedstrijden en zo. En een paar jaar geleden was Bruce Springsteen daar. Hij was daar omdat zijn dochter Jessica Springsteen daar behoorlijk vaak paardrijdt en ook een wedstrijd kon winnen. Wie weet zijn ze daar dus dit weekend ook. Ja, wie zal het zeggen? We moeten maar eens een kijkje gaan nemen, hè. Dit is hem nog eens, de Boss. Dit is zijn wereldhit uit 85. Dit is Born in the USA. Born.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
0: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
9: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh.
11: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe Bol voor een swingende start.
0: Krevel.
16: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel. Leef beter.
17: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
18: Carrefour. Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
19: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Een van die mooie hits van Duran Duran van de eerste helft van de 90s, Ordinary World. Ik had het daar net over een leuke manier van wakker worden hier samen met de Joe DJ's. Wel, dat kan, want we hebben sinds een tijdje verschillende wekkers die jij kan instellen, zodat jij op een persoonlijke manier kan wakker worden samen met ons. Bijvoorbeeld met Sven en Anke, of met Stijn, of met Anne van Elze, of met Heidi, of met Karel, noem maar op. Als jij je Joe-app er nu eens bij neemt en je gaat bovenaan rechts naar het wekker-icoontje, dan kan je je wekker instellen en zo dus vanaf seconde 1, wanneer jij je ogen opentrekt, genieten van Joe. Misschien wel een leuke feature op je telefoon voor het nieuwe komende schooljaar. En als je vandaag met het goede been uit het hopelijk goede bed bent gestapt, dan kunnen we al eens een zotte move doen op deze zaterdagvoormiddag. Wat dacht je van dansen op het plafond? Samen met Lionel Richie lukt dat wel, denk ik. Ik neem je mee naar 1986... Met Dancing on the Ceiling natuurlijk. Een heel goede morgen.

het origineel is al veel en veel ouder. Dat komt uit de jaren 50 uit Italië. Het nummer ging destijds over iemand die zich heel Amerikaans probeert voor te doen met Amerikaanse kleding, met whisky en met rock and roll, terwijl hij gewoon Italiaan is. En 16 jaar geleden maakte het Australische duo Yolanda Be Cool en D-Cup er dus die versie van die je net kreeg te horen. En nu door naar een ander duo. Michael Stipe als zanger van R.E.M. en Kate Pearson van de B-52's. Dit is Shiny Happy People.

0: Zometeen neem ik je mee naar de bovenste 100 van de top 2000. En dan weet je dat er een goede klassieker gaat aankomen.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
1: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: I beg your pardon.
2: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
7: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
10: Yep, info op telenet.be.

Golden Earring. Een Nederlandse rockband die zich ja toch wel zonder moeite eigenlijk op hetzelfde niveau kon plaatsen als eender welke Britse of Amerikaanse rockband van hun tijd. We zaten in 1973. En ja, die Radar Love, dat blijft tot vandaag toch nog altijd een van Nederlands grootste rockklassiekers aller tijden, zeg maar. Hè? Een van de grootste dames uit de Latino-popmuziek, dat is dan weer zonder twijfel Gloria Estefan en haar Miami Sound Machine. Ik draai zo meteen niet Conga, ook niet 1-2-3 en ook niet Dr. Beat. Welke dan wel, dat kom je te weten na de call.

Geef toe, dit is toch de perfecte muziek voor tijdens die zaterdagse werkjes die moeten gebeuren. Hè? Kinderen van hier naar daar brengen, taxi mama of taxi papa spelen richting de hobby's. Of misschien nog wel een laatste weekendkampje, de boodschappen die moeten gebeuren. Ja, de lijst met weekendtaakjes die is soms bijzonder lang. En Rebecca die heeft me ondertussen ook een berichtje gestuurd. Zij is alles in huis klaar aan het maken voor het jaarlijkse familiefeest vandaag. Haar broers en haar zussen die komen straks bij hen thuis eten en alle neefjes en nichtjes die zijn er ook bij. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor sommige mensen heel veel stress betekent, maar als ik het zo tussen de lijnen doorlees bij Rebecca, dan is het toch vooral genieten vandaag. That's the spirit. Ik heb nu voor jou One Republic en I Ain't Worried.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat je deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 gezinnen in ons land kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische ruik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzing dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
6: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In Odessa, in het zuiden van Oekraïne, zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. In Rusland, in Belgorod, vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een man van 41 om het leven gekomen nadat een groot houten bord omviel en op hem terechtkwam. Nog 6 andere mensen raakten ook gewond. Mogelijk viel het bord om door een windstoot. Het festival werd meteen stilgelegd. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
5: Dit is Joe.
0: Met Kenneth Stevens.
8: De Pet Shop Boys, die krijg je nu. It's a Sin en ook Shania Twain is onderweg.

Gisteren was ze jarig en mocht ze haar 61ste verjaardag vieren. Shania Twain nog eens bij Joe. Totaal iets anders nu. De Cubaans-Amerikaanse zangeressen die doen het bijzonder goed op deze zaterdag voormiddag. Met daarnet al in het vorige uur Gloria Estefan. En nu is het aan Camila Cabello. In 2012 won zij X-Factor USA. En daarna was ze één van de girls in Fifth Harmony. Maar nu doet ze het al vele jaren alleen. En dit blijft toch nog altijd haar grootste. Dit is ze nog eens met Havana.

0: hebben, hebben, hebben. Geven, geven, geven. Gimme, gimme, gimme. Het klinkt allemaal een beetje bezitterig bij ABBA, maar in ja, een soort van die context heb ik wel zo meteen goed nieuws voor jou. Het is te zeggen, Sven en Anke die hebben dat, want overmorgen maken zij jou opnieuw wakker natuurlijk. Zoals elke dag tussen 6 en 10. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat jij binnenkort toch nog naar Plopsaland de Pannen kan gaan. Want ja, komende maandag hebben Sven en Anke daar een speciale uitzending met 60 Joe-luisteraars. Die tickets daarvoor die zijn allemaal weggegeven. Geven. Maar stel dat jij er maandag niet bij kan zijn, omdat je geen tickets hebt gewonnen, dan is er nog altijd geen man overboord. Meer zelfs, er is misschien wel voor jou bijzonder goed nieuws. En wat dat precies is, dat vertel ik zo meteen. Na Justin Timberlake en Rock Your Body.
1: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een receptje met vis?
2: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
4: Oh, zalm in papillot chique, pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro Ramen en Deuren. We gaan

baby. Maandag, dan gaan Sven en Anke samen met 60 Joe-luisteraars de allerlaatste dag van de zomervakantie vieren. Ik zei het daarnet ook al, die tickets daarvoor die zijn allemaal uitgedeeld. Dat hebben ze de voorbije 2 weken al gedaan. Maar tijdens de show, overmorgen, dan geven Sven en Anke ook nog eens 3 droomverblijven weg. In een Studio 100 chalet in Plopsaland Village en ook in het Plopsaland Theaterhotel. Allemaal voor 4 tot 6 personen. Ja, dat is dus een hele vette, een hele coole prijs die je maandagochtend kan winnen. 3 prijzen zelfs. Ideaal dus om een einde te breien aan de zomervakantie. Dat is voor overmorgen, dat is voor maandag in de ochtend. Madonna die houdt ook wel van toffe locaties. Bijvoorbeeld om een feestje te vieren. Zo heeft ze haar 68ste verjaardag op Corfu gevierd. Dit is ze nog eens met Ray of Light.

dat de zomer van 2026 een geweldige zomer was en is eigenlijk nog voor onze eigenste Berre. Dat bewijs dat zie je onder andere op zijn Instagram-account. Maar hij verlengt het gevoel en het seizoen van de zomer. En dat doet hij met optredens en met festivals in de maanden oktober en november. Maar dan in het buitenland. Hij gaat namelijk optreden onder andere in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. En tussendoor dan is hij ook nog eens in ons land voor een optreden. Ik draai hem nog eens met zijn meest recente. Dit is Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke vermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro. Krevel.
3: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel. Leef beter.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

zacht, romantisch, sensueel en dromerig. En misschien ook wel meteen de meest volwassen single van de Spice Girls destijds. Het was nog eens To Become One. We hebben vandaag echt al overal gezeten. We zaten al in Cuba, in Nederland, in Zweden, zelfs in Finland. En zometeen gooi ik daar ook nog eens Canada bovenop met de Strombellas en Spirits. Die zijn onderweg. Maar eerst neem ik je mee op een trip naar Guinea. En dan zitten we in het westen van Afrika met deze Morikante. Deze nummer 1 hit komt uit de zomer van 38 jaar geleden ondertussen.

Liam Payne, ex One Directioner, zou vandaag 33 jaar geworden zijn. Maar ja, helaas overleed hij natuurlijk. Hè. Bijna 2 jaar geleden is dat ondertussen. En hij is niet de enige bekende jarige vandaag. Moest de King of Pop nog geleefd hebben, dan zou hij vandaag 68 geworden zijn. En daar hoort natuurlijk zijn muziek bij. Astrid gaat onder andere Michael Jackson draaien, zometeen na 12 uur. Veel plezier en wij horen elkaar morgen om 10 uur terug.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré-gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit
2: is jouw... Goedemiddag, en als het goed is voor jou, kom ik hier de komende twee dagen het einde van de zomervakantie vieren. Ja, Joe leek mij daar een tof juist plekje voor. En de Backstreet Boys mogen aftrappen zometeen op dat feestje. Het is 12 uur nieuws, dat hoor je nu dan met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische ruik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
2: Dankjewel. En nog eens kijken dan op de weg. Er staan twee files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is op de E313 richting Antwerpen. 25 minuten daar tussen Massenhoven en Wommelgem. Ook op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar ook afgesloten.
6: Dit is Joe met Astrid.

Ik heb daar voorbije donderdag nog op gedanst en op gekaraokeet, dat uiteraard ook. En dat is een aanradertje toch wel om de dansvloer bij te openen. Die Everybody Backstreet Back van de Backstreet Boys. Zeer goedemiddag en welkom hier bij Joe. Daar zit je goed of daar hang je gezellig, wat het ook mag zijn. Je mag het altijd laten weten via de app uiteraard. Die is er ook vandaag weer voor jou. Net als de Greatest Hits, die de zomer nog niet helemaal vaarwel zeggen. Want Becky G bijvoorbeeld, die komt langs. En ook Pink, die brengt wat zonneschijn mee. Zo hebben we dat graag. En dan, ja, 29 augustus. Je hebt het misschien wel meegekregen. Dat is ook wel degelijk King of Popdag. Dus muziek mag je wel degelijk verwachten van Michael Jackson. En geef gerust mee welke je precies van Michael Jackson wil horen. Ik vind dat altijd wel plezant om samen zo eens te brainstormen daarover. Laat u gaan via onze app. Terwijl we het Paradise dan induiken, doen we hier dan met Coldplay. Goedemiddag.

Toto, dat was deze Hotline. En toen Steve Lukete van Toto dat voor het eerst hoorde op radio, dan kon hij niet anders dan schreeuwend door zijn hele huis lopen in zijn onderbroek, volgens de verhalen dan toch. Maar ik kan het mij wel ergens voorstellen, moet een speciaal momentje geweest zijn. Zo, wow, wij doen hier iets en heel de wereld komt dat nu te weten. Fijn toch? Vandaag zijn we nog steeds 29 augustus, dus echt wel het staartje van de zomervakantie, dat we met zo'n 21 graden of zo moeten ondergaan, maar de zon schijnt. En we krijgen hier en daar ook nog eens een geweldige opflakkering met de muziek. Met zometeen bijvoorbeeld een tripje richting China, met Tea Powder dan aan te passen en hier dan ook nog eens een hittegolfje erbij. En dat met Becky G en haar Ranka. En ah ja, merci Emily Versluis ook. Die piept binnen in onze studio. Het kan hè, via de app en ze zag dat mijn veter los was. Het is gefixt.

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar supervoordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat zijn een cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Oh, ons cv-fotoboek is er.
14: Mag ik eens kijken?
13: Wauw. Weet je dit nog?
14: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt echt alsof we terug zijn.
10: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
15: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
16: Het nieuwe schooljaar begint!
17: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
16: Oh my.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Nog voor je kan denken.
19: Pas op voor die borduur!
18: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
20: Kom dat nu niet doen.
18: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
20: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
18: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
21: En krijg ik roze blokjes?
18: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
22: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

China in your head tot 3:30. Zeer goedemiddag. En ik had zelf eigenlijk Black or White Clans verstaan, maar dat gaat het niet worden. Nee, bij Michael Jackson, jij wil hem vandaag liever vieren met bijvoorbeeld Earth Song of met Dirty Diana of met Man in the Mirror. We zullen het nog even bekijken. Hij komt er sowieso zo meteen aan op de geboortedag van Michael Jackson. En 17 jaar geleden alweer overleden. Maar we blijven hem vieren met zijn muziek. Zo meteen na Pink.

0: Cover Me in Sunshine van Pink samen met dochtertje Willow Sage Heart. Het is 12:30 en het is aanschuiven nog. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Op de E313 is het aanschuiven richting Antwerpen. 35 minuten extra daar tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog traag op de Antwerpse ring richting Gent. Een half uur tussen Antwerpen Noord en Deurne. De weg is daar ook afgesloten. En de stemmen zijn intussen geteld. Black or White doet al lang niet meer mee. Net zoals als een andere power songs ongeveer. Michael Jackson wordt vandaag gevierd op zijn geboortedag met deze song hier. Die kwam het vaakst binnen via de app.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.
0: Ja, er kwam nog een laatste Dirty Diana, please, binnen. En die maakt het helemaal duidelijk. Vandaag, op zijn geboortedag, 68, had hij moeten worden. Michael Jackson, Dirty.

0: 29 augustus betekent dat september wel degelijk bijna daar is. Die duurste maand misschien wel van het jaar, met de opstart van school, hobby's en nog een paar afrekeningen die binnenkomen. En dan moet je natuurlijk ook nog geld uitgeven aan je eigen entertainment. Dat is ook niet onbelangrijk. Door jezelf dan bijvoorbeeld te trakteren op Face Value. Dat is dat debuutalbum van Phil Collins die je net ook hoorde. Dat debuutalbum uit 81. En het wordt 18 september opnieuw uitgebracht met onder andere dan een geremasterd album erbij op halve snelheid. Daar heb ik nog een paar vragen bij, maar 18 september gaan we het dus horen. Zometeen ook een klein beetje trager gaan met Kurt Nielsen alvast. She's so high.
1: Vanavond bij VTM Positivo Ingeborg en de ooit rosse van K3 in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 is de leading lady van deze filmpremière een maffia mama. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Voor die... Goedemorgen allemaal.
1: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
5: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
6: Dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt.
7: En nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even...
8: Alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
7: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kooks, hè?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Good times.
11: Great music.
10: Great music.
11: Dit is Joe.

voor één. En voor één uur deze middag zou ik er graag nog muziek van de Beach Boys bij willen halen. Surfing USA, dat moet misschien nog wel lukken. Yazoo staat sowieso al klaar hoor. Maar Don't Go krijg je meteen na dit kampvuurmomentje toch wel altijd. Crowded House, Where With You.

de boksen hebben het geweten dat Alison Moyet net langskwam met Yazoo en Don't Go. Dat is nu eenmaal muziek die je gewoon loeihard moet zetten. 12 september dan eindigt de tournee van muzikant Alex Warren. En er werd hem door een journalist gevraagd: wat doe jij dan als eerste?

er eventueel toch nog een plensbuitje aan zou komen vandaag. Je kan het toch weer net een beetje beter aan, zou ik denken. En met Beach Boys net en Surfing USA. Zo wordt het 4-1. Goedemiddag nog steeds. Dit is voor jou nog Sophie Alice Baxter. Tot aan het nieuws met Murder on the Dance Floor.

0: er zijn wel een paar leuke zomerritjes gepasseerd dit jaar. Met die van Milo of van Berra of van de Bausa. Maar die van Don Henley blijft ook vrolijk stralend sinds 85. The Boys of Summer na het nieuws van 1 met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een kinderopvang in Peer. Een grote Russische aanval op een magazijn in Oekraïne. En de Red Panthers spelen om de bronzen medaille op het WK-hockey. In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
2: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
1: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
3: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
1: Volgens Willems kan meer inzet op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt. En meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op het WK. Ze nemen het daarin op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo'n schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Garniers kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maximaal tot 21 graden.
0: Eén file nog op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. 35 minuten extra daar tussen Massenhoven en Wommelgem.
4: Dit is Joe. Met

voel hem nog altijd, hoor. Die Boys of Summer die de zomer van hun leven echt wel lijken te hebben. Toch als je Don Henley zo hoort. En ik hoop dat het bij jou net zo was, hè, dat je een fijne periode alweer achter de rug hebt gehad. En om niet helemaal stil te vallen, dan even meepompen hierop misschien. Push Up van de Freestylers.

dat die er vandaag ook al eens voorbij komen. Maar dinsdag graag ook zeer veel van de Bee Gees. Want dinsdag viert de enige echte overlevende Bee Gee, Barry Gibb, namelijk zijn 80ste verjaardag. En het leven moet nu eenmaal gevierd worden. Dus ongetwijfeld dat we bij Joe op die 1 september voluit meegaan met de kaart van de Bee Gees te trekken. En het is met omwegen, met hobbels gebeurd. Maar vandaag kan die Jelly Roll wel degelijk zeggen dat het goed gaat met hem. Dat is ooit anders geweest toen hij het al eens mocht uitleggen aan justitie. Toen hij bijvoorbeeld een drugshandeltje opzette. Ja, de drugsverslaving van zijn moeder, moeten we ook wel duidelijk maken, deed er ook allemaal geen goed aan. Hè? Maar hij staat er vandaag opnieuw, zometeen zelfs eigenlijk al. I'm Good van Jelly Roll, die krijg je zometeen na Cher nog met belangrijke woorden. Love and understanding.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

Straks mag jij nog eens mee bepalen wat hier precies wordt gedraaid bij Joe, als je er toevallig nood aan zou hebben, hè, om een bepaald nummer te horen. Misschien ben je ook gewoon al content met wat je nu krijgt. Een tripje naar Destination Calabria bijvoorbeeld komt eraan na deze Big in Japan. Wil ik toch eigenlijk ook ooit eens geraken. Maar voorlopig zal het dus vooral via Elfville zijn.

0: half twee, goedemiddag. En wie nog iets zoekt, toevallig om te lezen. Sinds 4 augustus hebben we hier wat extra literatuur bij. En dat met Welcome to Your Life. Dat is de biografie van Roland Orzabal, de oprichter ook wel van Tears for Fears. Nu, ik zeg biografie, maar eigenlijk wordt het omschreven, dat boek, als zijnde astrologische memoires, waarin dus Roland zijn levensverhaal vertelt aan de hand van langdurige interesse in astrologie. Ik weet nu niet precies of dat jou extra triggert of jou net helemaal doet afhaken. Doe er vooral jouw ding mee, hè. Met dat nieuwe boek dus van de oprichter van Tears for Fears. Welcome to your life. Die muziek alvast, die blijft heerlijk helder klinken. Zometeen Everybody Wants to Rule the World. Maar ook nog eens een blik op de weg. Twee files nog steeds waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste, dat is op de E19 richting Antwerpen. Kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Nog een kwartier ook al op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: mama zegt dat ik even hierop moet meppen. Ja, dat was de noodknop alweer die jou nog eens remindt dan, hè, en toegang ook geeft tot onze app om jouw noodnummer door te sturen. Je mag dat nu doen. Je weet wel, een nummer waar je nood aan hebt op dit moment om jouw dag gewoon beter te maken. Daar moet wel iets op te vinden zijn. En ik zie het vooral ook graag opduiken in onze app. Speel het misschien ook wel zo meteen na Joyride nog van Roxette.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Dit is Joe.
10: Good times.
9: Great music. Hello.

plaatsmaken dan voor jouw noodnummer. Er zijn er een paar leuke suggesties binnengekomen via onze app, maar ik heb zo wat oddewoddewodpiespot gedaan en dan mijn vinger op een appje laten vallen. En dus kom ik wel bij iets heel cool uit, sowieso. Ik had bijvoorbeeld Bruno Mars kunnen draaien, Cha Cha Cha voor Marianne Lombaard. Don't Stop Me Now van Queen, Tonya Verheijen. Dat kwam ook alweer binnen. Carol G met Tiantes. We hebben er net al veel gespeeld, dus het zit helemaal wel goed. Dat laat Mia Lippes weer weten. Dankjewel daarvoor. Meatloaf, Heaven Can Wait, zo underrated. Laat Aurélie van Impe dan weer weten. Red Light Spells Danger, One van U2. The Day You Came Into My Life van de Scorpions. Maar het is uiteindelijk Saskia Vermanderen, haar keuze geworden. Die laat ook weten via onze app dat ze in Dublin zit voor een concert van Bon Jovi morgen. Maar het regent, regent, regent. Dus graag Living on a Prayer van Bon Jovi. En dat wordt het ook, jouw noodnummer van vandaag.

0: Het noodnummer van Saskia Vermanderen die in Dublin zit. Morgen gaat ze daar naar Bon Jovi kijken. Maar voorlopig is het daar met regen te doen. Maar het noodnummer is aangekomen.
1: What we've got, it doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for love.
0: En nu komt het.
1: We give it a shot.
0: Ik ga dat hier toch even terug stiller zetten. Maar de sfeer zit daar wel goed, regen of niet. Muziek, jongens, dat kan zoveel helend werk verrichten. Laat dat nog eens duidelijk zijn. Hey, zometeen toch nog eens de zon opzoeken met Capson Brothers. Maar

Iets zegt mij ook wel dat er in 86 heel wat Sarah's geboren zullen geweest zijn. Dankzij dit nummer hier van Starship Sarah dus tot bijna 2:05. Goedemiddag. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar hier boven Vilvoorde is serieus donker aan het worden. Ik ben daar nog niet echt klaar voor. Dus de Gibson Brothers er toch maar eens bij gehaald. Dit zijn ze nog net

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het nieuwe schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Deze zaterdag heeft er goesting in. Dat merk je dit uur aan Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb, John Travolta en Robbie Williams. Die zijn gevoel zit ook al helemaal goed. Je hoort het allemaal na 2 uur. Het nieuws dat krijg je nu met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in een kinderopvang in Peer. Premier De Wever reist volgende week naar India. En F1-piloot Lando Norris verlengt zijn contract bij McLaren. In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar oud. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
7: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als een kind naar de opvang gaat.
6: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. Na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En dan nog Formule 1. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met een mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij 4e in het WK-klassement. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maximaal tot 21 graden.
5: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is op de E313 richting Antwerpen. Kwartier extra daar tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Kwartier ook al op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar ook afgesloten. Dan nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Berchem. 10 minuten extra daar.
8: Dit is Joe
9: met Astrid Philips.

Robbie Williams die real love wil voelen. Daarover zong hij in 2002 en het is dan uiteindelijk goed gekomen allemaal. Hè? Want al 26 jaar getrouwd intussen. En die 26, dat is trouwens ook toevallig exact de leeftijd van de dochter van John Travolta, van Ella Blue Travolta, die volledig aan het doorbreken lijkt te zijn in muziek en film. Want ze is nu bijvoorbeeld gecast geweest als hoofdrolspeelster in Get Lost. En dat is een hervertelling van Alice in Wonderland. Ja, een hoofdrol te pakken hebben in een musical. Iets met de appel die niet zo ver van de boom valt, zeker. Hè? John Travolta hier met Summer Nights.

heerlijk snel nummer en dan ook over angst te zingen nog. Dat is er eigenlijk echt eentje voor de sfeer van komende maandag. Wanneer Sven en Anke Team Ochtend met een teampje van luisteraars naar Plopsaland trekken om zo die allerlaatste vakantiedag ten volle te benutten. Ja, je kon de voorbije week meedingen hè, naar tickets voor Plopsaland in de pannen. Intussen zijn alle winnaars bekend. Maandag dus trekken Sven en Anke er met 60 luisteraars meedingen hè, naar tickets voor Plopsaland in de pannen. Intussen zijn alle winnaars bekend. Maandag dus trekken Sven en Anke er met 60 luisteraars op uit. Mogen ze zelfs voordat het park opent al in Heidi the Ride gaan roetchen. En dan hopelijk vooral de dag van hun leven beleven. Dat is de bedoeling. Maar als jij nu denkt, ja, ja, allemaal plezant dan voor die luisteraars die gewonnen hebben. Maar ik zit hier nu al niks te doen. Het gaat nog altijd zeer erg de moeite zijn om tussen 6 en 10 te luisteren naar de ochtend. Want ze geven daar nog wel een paar zotte cadeautjes weg. Vind ik persoonlijk wel hoor. Verblijven in Plopsa Chalet bijvoorbeeld. Plopsaland Village. En dan ook nog het Plopsaland Theater Hotel. Aha, de wekker zetten altijd de moeite. Up Where We Belong nu van Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: En zo meteen heb ik Dire Straits klaarstaan. Katser kunnen bijhalen met nog zo'n geldplaatje. Met Money for Nothing bijvoorbeeld. Maar hey, het is zaterdag. Is dan niet net ietsje leuker om de Walk of Life te doen?
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zalm in papillot chique pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel, leef beter.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
10: Good times.
11: Great music.
12: Great music.
11: Dit is Joe.

is echt wel van de beste muziek die je maar kan voorstellen. Dire Straits, die weliswaar al een dikke 30 jaar niet meer optreden. Je gaat ze nergens vinden. Maar wel Chris White, de saxofonist van de band. Die staat binnenkort zelfs in ons land. Moet je maar eens kijken naar de Stadsschouwburg van Antwerpen. Want daar staat hij op 1 november met de Dire Straits Experience. En veel dichterbij die band ga je volgens mij niet meer geraken. Dus haast u maar voor nog een extra ticket.

0: steeds 29 augustus, die 1 september, komt dus dichterbij. Daar mag je gerust dramatisch over doen, samen met Aerosmith dan bijvoorbeeld. En Crying komt eraan. En ja, de files, ja, ja, die beginnen ook aan te tikken, hoor. Brusselse binnenring, de Brusselse buitenring zelfs, tussen Grimbergen en Jette, daar is het 50 minuten extra aanschuiven door een ongeval daar. Brusselse binnenring dan weer een kwartier tussen Grootbijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Op de E313 richting Antwerpen, een kwartier extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpse ring dan richting Nederland, een kwartier ook erbij tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En nog eens 11 minuten richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar nog steeds gedeeltelijk afgesloten. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment gelukkig minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: zou trouwens graag voor 3 uur deze middag nog een Rosso op de radio willen draaien. Want ik was daar net in de Primo aan het lezen. En ik zag dat ze dit weekend in Tilburg in Nederland... Het moet misschien niet gekker worden hoor. Maar het Red Hat Days Festival organiseren. Aha. Allemaal roodharigen die worden daar verwacht. En dus een rode op de radio, dat kan volgens mij ook perfect. Ed Sheeran, ongetwijfeld. Ja, moeten we dat gewoon doen. Tenzij we hier al uitkomen bij de letter E of de letter S. We zullen zien, maar ik ga nog eens aan het rad draaien. Je weet het, waar alle letters van het alfabet opgeplakt zijn. En dan uitkijken bij welke letter we uitkomen. Het is de M geworden. De M van mama, van moeder, van mama's en de papa's bijvoorbeeld. Maar van welke andere band of artiest nog, die we dan ook nog eens moeten draaien. Het kan perfect de mama's en de papa's zijn. Maar wil je toch een andere artiest of band horen die begint met de letter M, dan mag je het mij altijd laten weten. En dat doe je nog altijd heel erg simpel en het allersnelst ook vooral via de Joe-app. Dus leef je daar maar even uit. En het resultaat, dat is dan voor straks na Earth, Wind & Fire nog, die komen zometeen boogieën.
1: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee. Dit is Joe.
2: Good times.
3: Great music.

Froggy Wonderland, Earth, Wind and Fire, tot bijna kwart voor drie. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe. Ik heb daarnet nog eens aan het rad mogen draaien. We kwamen uit bij de letter M van Mamma Mia. Dat is niet binnengekomen, want het was vooral de artiest of band die moest beginnen met de letter M. Maar dat had jij helemaal door, hoor. Tenzij Cynthia Thijs, want die wou No Woman... Ah, nee, het is waar, het klopt helemaal. Was ze stuurt mijn excuses. No Woman, No Cry van Bob Marley. Zeer toepasselijk vindt haar papa voor mannen met vrouwen, stuurt ze ook nog in het berichtje. Maar ik heb Bob Marley eigenlijk toevallig sowieso klaarstaan. Straks, het is Ziggy Marley liever. Dit is verwarrend aan het worden, mijn excuus is daar echt voor. Maar ik ga meteen duidelijkheid brengen dat het niet Madness is geworden, al kwam het ook wel een paar keer binnen, net zoals Meatloaf. Michael Jackson, ja natuurlijk, die is jarig ook vandaag, dus dat zou kunnen kloppen, maar ik heb die uiteraard al eens gedraaid. Muse vond ik ook wel leuk, maar we hebben daar niks van staan in ons systeem. Moeten we misschien wel eens aan werken. De Moody Blues kwam nog binnen. Mariah Carey, Marble Sounds, Mitch, Your. Maar ik ben uiteindelijk blijven plakken op die suggestie van Rick Koppejans. Ik vond dat heel tof wat hij doorstuurde. Belgisch werk ook alweer met lekker beats. En het is bijna het einde van de vakantie, zegt hij er ook nog eens bij. Dus waarom ook niet die stevige beats meteen van Machiavel. Is dit nog a Fly?

In Tilburg, in Nederland, wordt dit weekend het Red Hat Days Festival gevierd om alle roodharigen wereldwijd even te verzamelen daar. En dan had ik daar muziek aan kunnen koppelen. Ik ga dat ook doen, hè. Maar ik had kunnen kiezen voor Mick Hucknall, bijvoorbeeld van Simply Red, voor Florence Welch van Florence and the Machine, voor onze eigenste Axel Red uiteraard, voor Tori Amos ook al. Maar het is dus wel degelijk deze man geworden, Ed Sheeran. Die doet ook mee als roodharige met

0: was dit uur met How Will I Know te doen met Danza Kuduro. Met Dancing in the Street ook al, omdat je de zaterdagzaligheid nu eenmaal ten volle mag beleven. Het is 1:03, nieuws dat krijg je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Red Panthers pakken brons op het WK. Premier De Wever gaat volgende week naar India. En in Amerika wordt mogelijk een luchthaven naar Dolly Parton vernoemd. Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Collega Klaas de Wijngaard.
2: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
1: Ook in 1978 pakten onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. En donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door de luchthaven naar haar te vernoemen wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien bij 23 graden. Vanavond kan daar onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden. Ook volgende week is het wisselvallig bij 21 graden.
0: Nog 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is meteen een stevige. Brusselse Buitering, een uur aanschuiven daar. En dat tussen veel voor de Koningslo en Jette door een ongeval. Brusselse Binnenring dan weer 20 minuten tussen de Astridlaan en Jette. Antwerpsring richting Nederland, 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier nog op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.

Mick Jagger, wat een gouden combinatie toch. Hè? Met Dancing in the Street om 3:07 hier bij Joe. En er zijn trouwens nog wel een paar straatfeestjes. Hè? Dat zag ik al opduiken in de app. Bij mijn eigen vriendinnen ook hier en daar. En zelfs bij ons in straat is het van dat nu. Ik ga zelf wel gaan, want er is ook een KSA-feestje. En je moet af en toe van die keuzes maken. Hè. Hier op de radio doe ik dat wel niet per se. Ga ik gewoon voor alles nog laten voorbij komen. Voor 4 uur deze middag. Voor bijvoorbeeld complete waanzin. En tegelijk ook de zomer met die Danza Kuduro. Ik denk dat je dat alleen maar moet roepen of zo. Dat het dan het beste tot zijn recht komt ook. Het komt er zo meteen aan nadat we dus ook wel degelijk de rust hier en daar erbij halen. Nu meteen zelfs al met Elton John en dit waanzinnig schone nummer toch ook wel. Hè? Elton John en Circle of Life.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
1: Hé, hey, maar die lust die kook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur.
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nies had, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: De zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

De ene dag dan leek het in kannen en kruiken te zijn. De volgende dag werd alles weer compleet ontkend. En daar zijn we begin deze maand dan bij gebleven. Ook dat Marco Borsato na 5 jaar stilte dan toch geen comeback zou maken. Maar iets zegt mij dat we daar nog wel een paar keer op terug zullen komen. Ook, we blijven dat uiteraard opvolgen, want dat is veel te spannend nieuws alleszins. Komt er zo meteen wel aan, hoor, met zijn grootste hit nog altijd. Die dromen zijn bedrog. Naar Whitney. En dat met How Will I Know.

0: Komende dinsdag is het ook stevig uittrekken weer voor die stevige eerste schooldag die ongetwijfeld ook stevig is met, wie weet wel, goede files erbij. En daar kan je helaas al op oefenen nu, want ze zijn er weer hoor. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is op de Brusselse Buitenring, 50 minuten, daar tussen Grimbergen en Jette door een ongeval. De binnenring tussen Grootbijgaarde, Dansartlaan en Jette, daar schuif je ook aan een kwartier extra. Dan de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En nog eens 10 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.
1: Thank you.

0: gaat het een beetje onnozel vinden als ik het zeg wat hem alleen maar mooier maakt eigenlijk. Maar de meest warme collega van op heel de vloer hier, op alle mogelijke manieren dan ook nog wel, dat is, ja, tuurlijk, Raf van Brussel. En je krijgt hem ook zo meteen hier bij Joe met Sunny Side Up en She Makes Me Happy.
1: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bol voor een swingende start.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke vermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.

voor vier met Sunny Side Up. She makes me happy. Weet je wat mij ook blij maakt? Het is het lijstje dat net is uitgegeven door Vanity Fair. Vanity Fair, dat is een Amerikaans magazine, heb je wel al eens van gehoord zeker. Dat dus een lijstje heeft verzameld van best geklede mensen van het jaar. Ik vind het altijd wel boeiend om naar te kijken. Maar de meest boeiende categorie daarbij, dat is die van meest originele kledingdragers. Met in die top 10 dan bijvoorbeeld namen als Björk, daar kan je je wel iets bij voorstellen, of Rosalia. Maar de allerleukste naam in dat lijstje, dat is zonder twijfel toch wel onze paus. Wie had dat zien aankomen? Paus Leo de 14e. Je zou kunnen denken, heeft hij niet altijd gewoon hetzelfde aan? Zijnde een wit kleed of een soutane, zo wordt het ook wel genoemd. Maar als je eens beter kijkt naar de foto's van onze paus Leo de 14e, dan zie je dat hij zijn schone witte gewaad, dat altijd proper blijft eigenlijk ook wel, dat hij dat al eens tof combineert met een honkbalpetje van zijn favoriete honkbalclub, de Chicago White Sox. Of dat hij onder zijn witte strakke gewaad ook wel eens van die coole sneakers aantrekt van Nike, wat hem dus effectief cool maakt en zelfs zo'n beetje een Nonchalant-stijl geeft, wat helemaal in is anno 2026. Ja, en Vanity Fair valt daar dus helemaal voor, net zoals Vogue heeft hem daar ook al voor geprezen. En zelfs de New York Times prijst onze Leo de 14e als een waar stijl-icoon. Bad boy, toevallig hoor. Klaarstaan, Miami Sound Machine.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
2: jouw... Hey daar, fijn dat je weer komt aanschuiven. Zeg, what makes you beautiful, one of us, nice to meet you. Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Zet je maar weer in de VIP-lounge. Voor een nieuwe Greatest Hits naad Johnny van 4. Dit is Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. De Red Panthers pakken brons op het WK. In Kiev loopt de dodentol verder op. En de bekentenissen van het meesterbrein achter 9-11 zijn ongeldig verklaard. Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportcollega Klaas de Wijngaard.
4: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
3: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was het brons liever. De dodentol na de Russische droneaanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden. Ook volgende week wisselvallig en 21 graden.
2: Echt september weer dus om de school te laten beginnen. Vier files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse ring, de buitenring, daar is er nog altijd aanschuiven voor zo'n 11 minuten tussen Grimbergen en Jette. Antwerpse ring richting Nederland, 11 minuten ook tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook 5 minuten plus richting Gent op die Antwerpse ring, tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy Tunnel. En ook richting Antwerpen op de E313, 8 minuten erbij tussen Randst en Antwerpen Oost.
5: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Top dat je Joe luistert, want we gaan je weer nodig hebben. We zoeken vanmiddag zoals altijd naar parels uit de pop rond een welbepaald onderwerp. Het is weer een dag van vandaag. Van wat, dat kom je zo te weten. Na Pointer Sisters en ook

0: Pointer Sisters and Fire.
1: Y empezó el verano. ¡Fuego!
0: Ja, fuego, we zitten weer met Fire. Joe in vuur en vlam, ja, voor Carol G, want die heeft laatst 1,2 miljoen dollar gegeven aan de slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Dat verdient op zijn minst een beetje airplay bij Joe. Hier is ze, Carol G.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Wel, je hebt geen gaatjes.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Alsof.
10: Wat blieft?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Wild Boys, Duran Duran.
1: Dit is Joe.
0: Elke namiddag in het weekend kan jij weer je hoofd breken op een nieuw muzikaal mysterie. We gaan op zoek naar parels uit de pop en we doen dat altijd aan de hand van een thema. En wel, vandaag is het International Cosplay Day. Eén keer per jaar halen fans uit alle hoeken van de wereld hun naaisetjes, hun penselen en hun schuimrubber zelfs tevoorschijn om zich onder te dompelen in de fantastische wereld van cosplay. Het is een bruisend feest van creativiteit, van vakmanschap en natuurlijk ook puur plezier om dus die favoriete personages uit films, uit tv-series, uit strips, videogames allemaal tot leven te brengen. Het gaat eigenlijk over meer dan alleen maar verkledenheid, het is ook verbroederen en verzusteren met gelijkgestemde zielen. Et voilà, meteen het thema voor vandaag. We zoeken vandaag liedjes over die favoriete personages van jouw mensen die al dan niet echt hebben bestaan of gewoon een liedje uit de serie bijvoorbeeld waarin dat personage voorkomt. Alles om je tot een verkleedpartij te inspireren vandaag is welkom. Maar hou het proper. Liedjes dus over personages of echte personen. Laat het maar komen. Ah ja, dit uur hebben we het over de 70s. Dus ik zoek liedjes over personages, over personen en dergelijke meer. Of over bepaalde tv-series of zo. Die je zouden kunnen inspireren tot een verkleedpartij op deze cosplay. En dat dus allemaal nogmaals uit de jaren 70. Dat is het dit uur. Joe App, daar moet je zijn. Alvast enorm bedankt. En hier is Maas Smith.

0: al een heleboel kleurrijke personages in mijn Joe-app op dit moment. We zoeken liedjes daarover, hè, over je favoriete figuur uit een boek, een film, een serie, waarin je je op deze International Cosplay Day zou willen verkleden. Straks een paar grote kanshebbers. Maar eerst, de Antwerpse ring. Daar vertraag je richting Nederland voor zo'n 9 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En ook richting Gent, 6 minuten tussen Antwerpen Zuid en Antwerpen Centrum. Richting Antwerpen dan, 5 minuten op de E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost. En ook nog altijd op de Brusselse Buitenring. Deze keer 5 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van

0: Zo'n fijne voorstel allemaal voor ons verzoekmoment. We zitten in de jaren 70 en is de Greatest Hits het eerste uur van de Greatest Hits op zaterdagnamiddag. En het gaat over Cosplay Day. Allemaal personages zoeken. Here comes the story of the hurricane. En daar was al meteen Patty van Gorp met dit prachtige voorstel. Zeg. For something that he never done. A hurricane, een bokser die ten onrechte was veroordeeld, zegt ze er nog bij. Ja, ze kent het verhaal achter deze hurricane van Bob Dylan. En ook dit kwam binnen, een ideetje van Mia. Zij is zo zot van ABBA. Ja, dit liedje gaat ook eigenlijk over een soort personage, hè? Fernando. En Gwen zegt mij hier, ken je nog dat prachtige nummer over Vincent van Gogh? What you tried to say to Don McLean, ook een heel mooi voorstel. En dit kwam ook binnen. Ja, het gaat bij cosplay heel vaak over filmpersonages, naspelen en zo. En ook Rocky Balboa werd helemaal nagespeeld. Ook door heel veel kinderen, heel veel jongens, qua jongens, die elkaar bijna in elkaar sloegen. Zo enthousiast waren ze in de tijd toen ze deze Sylvester Stallone nadeden. En de broer hiervan, Survivor Eye of the Tiger. Wat wordt het? Ik vertel het je zo meteen.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.

treinende Hijo de la Luna van Mekkerlo. En we hebben een winnaar. Ja, die zomaar eventjes wat airplay wint hier op Joe. En dat is Patsy de Schuiter. Zij stuurde een heel mooi voorstel door. Zoveel anderen waren haar voor. Maar dit is er toch eentje. Ja, het spreekt tot de verbeelding. Ziggy Stardust van David Bowie. Ja, eigenlijk een personage, hè, is dat van David Bowie. Want we hadden het en hebben het nog altijd over personages op deze International Cosplay Day. Wel, hij kwam ermee op de proppen met dat personage dat hij zelf had uitgevonden. Begin jaren 70, hè, in 72. Ja, was er plots die Ziggy Stardust op het podium van Top of the Pops. Hè, zo ja, met vlammend haar, echt roodkleurig. En dan zo'n veelkleurige jumpsuit aan. En een blauwe gitaar om zijn nek. En dan begon hij zo flirtend te dansen met zijn gitarist Mick Ronson. En voor de mensen was dat echt zoiets van, wat is dit allemaal? En dat ene optreden heeft hem echt tot het sterrendom gecatapulteerd. En ja, die sprong was dus niet zo groot om dan te spreken van Starman. Een van de nummers die hij bracht als Ziggy Stardust. Zo niet de grootste hit die hij mee behaalde. En een aantal jaren later zou hij het personage over de Haag smijten, bij wijze van spreken. En zou hij terug gewoon David Bowie worden. Maar intussen tijd fantastisch, hè? Dat hele verhaal over die androgyne, buitenaardse rockster die naar de aarde komt. En dan in feite ja, ten onder gaat aan zijn eigen roem. En Starman, dat nummer, die grootste hit van Ziggy Stardust, zeg maar, dat gaat over het feit dat we niet alleen zijn en de aliens contacteren niet de volwassenen, maar de kids, de kinderen, de jongeren, met als grote boodschap: let the children boogie, music and rock and roll. Yeah man, oké, daar gaan we nu extra van genieten natuurlijk, hè. Starman, David Bowie, Patsy.

0: De Heer is on. Nog even alles opstoken voor we het nieuwe schooljaar ingaan. Is er al een stressje merkbaar bij uw kids of kleinkids? Mijn dochters, die voelen het wel al een beetje aankomen eigenlijk. En dan zeg ik altijd, beeld je in dat je nu gewoon tot dinsdag een lekker verlengd weekend hebt. Alles helpt om die zenuwen een beetje te temperen. En doen we ook met John Paul Young en zijn Love is in the Air. En eerst nieuw spul van Sienna Spire.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Sienna Spyro. This is my song.
1: Sienna Spyro.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: We schuiven een beetje door naar de 80s in onze quest naar de allergreatest hits. En ik doe al een voorzet met een knaller uit 88, Taylor Dane. Tell it to my heart is dat mag Bart de Meulemeester nu doen met het nieuws van 5 uur. Dag Bart.
2: Goedemiddag. De zaak rond de Nederlandse spermadonor is wellicht nog groter. Onderzoekers willen leerstoornissen bij leerlingen kunnen voorspellen. En de Red Panthers pakken brons op het WK. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
3: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaat aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
2: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
4: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
2: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt en dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna 150.000 euro betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou uitspreken, maar hij speelde daarbij vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim 85.000 euro mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK. Door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
5: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds. En ik denk voor heel het team.
2: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast de medaille op het EK en op de Olympische Spelen. En in ons voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft leidt La Louvière met 2-1. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken. Mechelen heeft 1-9, La Louvière pakte nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag kans op onweersbuien en zo'n 20 graden dan. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
1: Maar er gaan wel veel traantjes voelen, daar weet ik al met zekerheid iets over te zeggen. Ook bij ons thuis, denk ik. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, 5 minuten, dat valt al bij al goed mee. Richting Antwerpen is dat op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. En het gaat verder met 5 minuten filekes. Brusselse buitenring 5 tussen Strombeek-Bever en Jette en ook 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En jawel, ook 5 op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
6: Dit is Joe.

Goedemiddag, Joe op zijn best. Dat is toch zo op zaterdagmiddag met de greatest hits. Hij komt hier geregeld bovenpiepen, CB Milton. Ken je die nog? Maar hij gaat tegenwoordig niet meer zo door het artiestenleven. Clarence Becker heet hij nu voor de fans. Hij heeft zijn Eurodance verleden wat van zich af willen schudden, maar wij vinden die It's a Lovin' Thing toch wel een blijver. Je krijgt er nog eens te horen, CB Milton, Adele en Chasing Pavements.

CB Milton en It's a Lovin' Thing. En Joe is dat eigenlijk ook. En ik geef je weer een reden daarvoor. Want maandag begint onze Tom de Kok aan een nieuwe avondspits. Een nieuwe seizoen eigenlijk. En er is meteen een hele goede reden om te luisteren. Het is meteen koekenbak. De pot van de 15 seconden quiz was niet leeg voor de vakantie. Er zat nog €1.500 in of zo. En die gaat nu elke dag de hele week verhogen met €500 in plaats van de normale 50. Je zou voor minder blij zijn met Joe.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Het is de internationale dag van de cosplay en dat lijkt er nu zo zalig. Je verkleden en je favoriete tv of filmpersonage of zo en dan samenkomen. Het meest legendarische voorbeeld is natuurlijk de Star Wars gekte en ik denk dat het daar zelfs een beetje begonnen is. Zou dat niet? In der tijd, in de jaren 70. Doe jij dat ook graag? Vertel het mij in de Joe-app, want deze greatest hits draag ik graag op aan jou. Ken je liedjes over een personage of misschien een echt historisch figuur waarin je je graag eens zou verkleden of zo, maar het kan ook gewoon een personage te koer zijn hoor. Bestaan er liedjes over personages, over speciale personen uit de jaren 80? Het is een doordenker vandaag, maar jij weet er zeker raad mee, dat weet ik. Het adres, dat is de Joe-app natuurlijk. Dankjewel.
1: Good times. Great music. Dit

0: Blijf lekker, hè. Die Hadiz en Doom Tech Tech. Niet zo lekker, dat zijn die drie files, hè, op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ja, meer dan 5 minuten. Het is telkens 5 minuten, dus het valt al bij al goed mee. Brusselse buitenring, 5 dus, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem en ook 5. Tussen Strombeek-Bever en Jette. En op de binnenring rond Brussel vertraag je ook zo'n 5 minuten tussen Groot-Wijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan, jawel, 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met Brussel.

0: gaat Miley Cyrus maar de boel afbreken met haar Wrecking Ball. Ik zie alleen maar en hoor vooral alleen maar prachtige bouwstenen voor ons verzoekmoment. Het gaat over personages op deze International Cosplay Day. En Carla, die verwijst naar Jeanne d'Arc. Daarover gaat deze Made of Orleans van OMD. Inderdaad, uit de jaren 80, want dat zochten we. 80 songs. Dus ja, perfect, hè, Carla. Neem ik mee. En ook een tot de verbeelding sprekend personage is deze. Nikita uit 1985. Voor Christophe Daaiaert het beste nummer ever van Elton John. En dit is een keuze van Linda. Een heel tof liedje is dit. Echt superleuk. Ken je dit? The Firm met Star Trekking. Lekker hilarisch en chaotisch, zegt ze. Ja, dat is wel degelijk zo. Uitgelezen plaatje om cosplay dag mee te vieren. Hè. Maar Gwen heeft ook een hele mooie.
1: Visite, visite, een huis vol visite.
0: En daar komt het.
1: Hein had zijn maat Mickey Mouse meegemaakt.
0: Ah, mijn maat Mickey Mouse komt er weer aan. In Visite van Lenny Kuur en Le Poppy. Het gaat over, ja, ik denk een kind dat droomt van bezoek door Kermit de Kikker en consorten. Dus dat kan ook wel tellen. Hè. Heel mooi gevonden, Gwen. En is Nederlandstalig. Dat is ook wel fijn. En Patty van Gorp, die gaat voor Rock Me Amadeus van Falco. Ook dit komt binnen. The Ghostbusters. En de volgende is ook heel mooi. Zeker sinds die eindelijk in de top 2000 staat. The Neverending Story, waar ze trouwens een nieuwe versie van maken. Hè, over een paar jaar in de cinema. Limaal. En daar zijn heel veel personages in die film die best wel een cosplay verdienen. Wat wordt het? Je komt het zo te weten.
2: Vanavond bij VTM Positivo Ingeborg en de ooit rosse van K3 in Eenmaal Andermaal. En bij VTM 2 is de leading lady van deze filmpremière een maffia mama. Vanavond bij VTM en VTM 2. Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

Spice Girls en Spice Up Your Life. Ja, ik zat een beetje te veel in de berichtjes te zoeken en zo naar allemaal nieuwe verzoekjes. Want er komen er al binnen van de jaren 90, maar nu toch wel de grote prijs van de jaren 80. En dat is toch wel die van Kurt de Bruyne. Flash Gordon van, hij zegt Bowie en Queen, was voor mij toch de absolute cosplayplaat. Ik heb enkel Flash gevonden. Ik heb enkel Flash gevonden, Kurt de Bruyne. Van Queen, dat is eigenlijk eerder een duet met Brian May, hè, tussen Freddie en Brian. En dan de rest van de band ook zo'n beetje op de achtergrond in harmonieuze stemmen. Dus ze deden allemaal mee, maar er waren ook heel veel quotes uit de film Flash Gordon, want het is natuurlijk de soundtrack van die film met een ferme tongue-in-cheek, zo de comic book film. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ze dat deden in soundtrack. Het was sowieso al de eerste rock'n'roll soundtrack van een niet-muziekfilm. Dus die niet over een rock'n'roll band ging. Dat was al een eerste primeur. Maar het was ook al een primeur dat in die soundtrack, dat ze dus allerlei quotes uit de film zelf verwerkten. En later zou dat natuurlijk nog meer gebeuren in andere films. Maar dit is dus de eerste soundtrack waar ze dat deden. Gaan we nog eens luisteren naar die Flash van Queen. Kurt, heel fijn. En ook heel tof om je daarin te verkleden. Ja, die verkleedkoffer mag van het zolder. Great music.

Rocket Ajax to bring back

De 80's waren al zo hard het perfecte decennium om inspirerende ideeën voor deze Cosplay Day uit te halen. Hè. Wat dan met de kleurrijke 90's? Dat is voor na 6 uur in deze Greatest Hits. Dan Hartman komt je kachel aanporren. Naar Shawn Mendes met grote levensvragen bij Joe.

0: om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
2: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
3: Let's go!
2: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is jouw...
9: Love in each day, zingt Rono zo meteen eraan. Dat klopt, des te meer die laatste dagen van de vakantie hebben. Koesteren ze in deze Greatest Hits of Joe. Het is 6 uur. Joe-nieuws krijg je van Bart de Meulemeester.
10: Goedenavond. Tadej Pogacar moet opgeven in de Vuelta. De zaak rond de Nederlandse spermadonor is wellicht nog groter. En noodweer zorgt voor gewonden in het noorden van Italië. Drama voor Tadej Pogacar. Hij is zwaar gevallen in de 8e rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde daarbij nog enkele andere renners mee. Je hoort sportcollega Stijn Vlamink.
11: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloedschade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
10: Het is ook nog maar de vraag of Pogacar het WK wielrennen haalt. Dat is al over minder dan een maand. En ook in de eindsprint was er een valpartij. De Fransman Brian Coquart won de rit voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
12: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat het aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaat aanbieden is in België. Klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
10: En dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen in het ziekenhuis. Dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs ook door een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar ook dakloos. Argentinië is voor de 3e keer wereldkampioen in het vrouwenhockey. Het klopte in de finale Thuisland-Nederland na shootouts. Nederland had in de halve finales onze Red Panthers uitgeschakeld. En onze hockeydames wonnen eerder vandaag de kleine finale voor het brons. Met 1-0 liever tegen Australië. En daar zijn de Panthers enorm fier op. Je hoort speelster Alex Scherniers.
13: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door. Maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds. En ik denk voor heel het team.
10: Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun 4e wedstrijd van het nieuwe seizoen niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen zijn 2e. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
9: En ondertussen slechts nog 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is er een van 6 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
14: Dit is Joe.

Movistar. Het thema van vandaag brengt wat los. Cosplay. Niet Coldplay, hè, maar cosplay. Ja, het is er de dag van. Hè. En veel luisteraars die zeggen dat ze dat geregeld doen. Zo is er hier iemand in de Joe-app Fleur, die zich bijna elke weekend verkleedt als tijdens de oorlogsjaren. En haar man als soldaat. En dan komen ze samen met tientallen anderen. En voertuigen uit die tijd zelfs. En zo straf, hè. Dat is dus een wereld waar ik nog veel te weinig van ken. Ik voel me een beetje als een passenger op doorreis door de cosplaywereld vandaag. En Alex Warren doet mee naar Chic en Good Times.

Passenger. Zeg, maandag, nu maandag, vieren Sven en Anke eindelijk met die 60 Joe-luisteraars, die 60 gelukkigen, de laatste vakantiedag. Ze doen dat in Plopsaland De Pannen. Ze mogen de ochtendshow meemaken daar ter plaatse, maar ze mogen ook voor alle andere klanten en bezoekers het park in. En ze gaan dan allemaal samen in Heidi the Ride. Dat zullen prachtige momenten opleveren, maar ook heel mooie foto's die ik absoluut wil zien. En voor de luisteraars thuis is het zeker ook de moeite om te luisteren maandag, want er wordt van alles weggegeven. Hè. Plopsa Chalet verblijven, Plopsaland Village verblijven en ook een verblijf in Plopsaland Theater Hotel. Dus zeker meeluisteren en kijken ook, hè, vanaf 6 uur. Volgende week zijn trouwens de vaste items terug bij Sven en Anke, waaronder Rick Dorfs als advocaat van de duivel en take van de week en ook de vrijdagse Actua Quiz. Dus ja, zeker de moeite. Break my stride. Hier is Matthew Wilder.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
4: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

International Cosplay Day vandaag. En Mia die zegt hier, ik ken dat helemaal niet. Hoe schrijf je dat eigenlijk zelfs? Wel, dat komt eigenlijk van Costume Play. Dus je schrijft dat C-O-S en dan Play. En Costume Play, de naam zegt het eigenlijk al een beetje zelf. Hè? Dus dat is een dag vandaag voor iedereen die zich samen met anderen wel graag is verkleed in zijn favoriete personages. Star Wars, daar zijn er heel veel fans van die zich verkleden, maar het kan evengoed ook een Disney-prinses zijn. Waarom niet? Terug je jeugd herbeleven. Laat je maar gaan vandaag. En daarom zoeken we dus liedjes over personages, hè? Of door personages. Het kan uit een film zijn, van op tv of zelfs uit een boek of zo. You name it. Dit uur zoeken we liedjes over dus mensen, personages, in de jaren 90. Een stevige opdracht die jij als geen ander perfect zal volbrengen, dat weet ik zo. Stuur maar door via de Joe-app, alvast bedankt. En jij krijgt alvast, even kijken, Jeruzalem cadeau. We gaan ons dansje doen zo meteen weer. En eerst I Got You Baby, UB40 en Chrissy Hynde.

0: eenmaal je het van mij gehoord hebt, zal je het altijd zo horen. En dat is het feit dat Camille Spieses meedoet met Master KG en Nomcebo's Jerusalem. Luister maar.
1: Oesje. Oesje. Oesje.
0: Ik heb dat ooit eens gezegd hier op Joe. En dan was er een luisteraar die zei... Ja, zeg lap, nu zit ik er constant mee in mijn hoofd. Hè. Ik ga het altijd hebben aan Camille Spieses denken... terwijl ik deze Jerusalem hoor. Dus sorry aan iedereen. Ik dacht, het is veel te moeilijk vanmiddag. Heb ik hier ongelijk? Zeg straks een overzicht van de strafste inzendingen van ons verzoekmoment. Er staan twee files op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, ondertussen 12 minuten toch, op de Brusselse binnenring. Daar is een ongeval gebeurd en sta je dus voor zo'n 12 minuten aan te schuiven tussen Anderlecht-Zuid en de Astridlaan. En op de buitenring rond Brussel ook 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Brecht

0: Leave a light on en ik heb mijn licht weer kunnen opsteken bij jou. Wat een fijne tips voor ons verzoekmoment. Het is internationale cosplay day vandaag. Een dag waarop we ons met z'n allen kunnen verkleden. Want cosplay komt van de costume play. En dat kunnen we bijvoorbeeld volgens Bernard in Captain Jack. Leuk idee. En ook deze kwam binnen. Patty van Gorpen, Man on the Moon van R.E.M. En dat verwijst dan weer naar die film met Jim Carrey. Echt een bizarre film die Jim Carrey echt meesterlijk draagt. Over de, ja, toch wel excentrieke komiek Andy Kaufman. Heb je die ooit gezien? Ja, dat is echt wel een heel straf personage. Deze kwam ook binnen, Madonna en Vogue, omdat in die videoclip, zegt Nancy hier, Marilyn Monroe voorkomt. En dat is toch iets, ja, een personage waar we ons graag in verkleden, soms eens. Ja, ja, dames. En dan is er ook nog deze, ook heel leuk. Waarom niet cowboys en cowgirls thema vanavond? Cotton Eye Joe van Rednecks. Sylvie die stelt ook nog Meet the Flintstones voor van de B-52's. Oh, ik ga het hier moeilijk hebben om te kiezen.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Hè. Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn. Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be. Oh, het is weer zover.
7: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op Coca-Cola.

0: Red Light Spells Danger, Billy Ocean. Maar nu gaan we het vooral over Pink Light hebben.
1: Dit is Joe.
0: Want het meest binnengekomen is toch wel, ja, een heel goede keuze hoor, van Gwen Vermeulen, Jeffrey Goossens, Mieke Moors en vele anderen. Zij kozen Barbie Girl van Aqua. Ja, daar verkleden we ons ook graag in. Zeker ook nu de jongere generatie sinds die Barbie-film en dat andere liedje daar, hè. Dance the Night is dat, hè, van Dua Lipa, dat ook een hit werd. Ja, en dit is toch wel de original, zeg maar, hè, Barbie Girl. Alhoewel het een beetje wel, ja, ik denk commentaar was op Barbie en op dat maatschappijbeeld zo'n beetje, hè, van schoonheid en zo. Want die Barbie die is toch wel ongelooflijk mager en heeft opvallend grote borsten. Dat is allemaal een beetje vreemd. En dit liedje heeft het in de goede zin veranderd. In die zin dat ze eerst en vooral natuurlijk een proces aan hun been kregen en dat werd dan gelukkig verworpen door de rechter. Maar Mattel heeft, nadat dit liedje zo'n grote hit was, ook in de Verenigde Staten, beslist om voor amper de derde keer in de geschiedenis van de Barbie pop een beetje aan te passen. Ze kreeg een bescheidener boezem, ze kreeg dunnere heupen en haar, hoe zeg je dat? Haar romp werd een beetje dikker. Is dat zo? Haar romp? Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval, heel goede uitkomst dus dankzij die Barbie Girl van Aqua, die we hier nog eens op de draaitafel leggen op deze International Cosplay Day.
2: Good times. Good times. Great music.
1: Dit is
3: the show. Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

Mo, om toch die zomer nog een beetje door te trekken, alvast muzikaal. Vanavond is er weer een Saturday Night Fever. Vanaf dit seizoen is dat zomaar eventjes 4 uur lang non-stop bij Joe. En vanavond ook weer de grote kleppers, hè, afgewisseld met verborgen parels. Uit de funk, de disco en meer, van 8 tot middernacht dus. En tot die tijd gooien we hier alle registers open met onze zoektocht. Want iedereen is van de wereld, ook na 7 uur, de scene bij Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeie avond. Drama voor Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje, nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogacar viel als eerste.

0: en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlaminck.
1: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloed, schade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
0: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
2: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door gewoon even uit in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evig verliest, peloton instuurt en eigenlijk een serieuze koprol maakte. Dus kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft, waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
0: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquard bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. Minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. Dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt. En ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
3: Dit is Joe.

0: Sisters Are Doing It For Themselves. Ja, dat zou ook wel eens iets zijn. Hè. Zeg, feministische liedjes als thema voor vrouwen met ballen. Dan mag de volgende ook niet ontbreken, denk ik. Gwen Stefani, ook altijd als een sterke vrouw gezien ik. No Doubt en Don't Speak bij Joe. Goedenavond.
1: Yeah.

De koning van de zomer met een paar cervezas erbij. Alvaro Soler en Rod Stewart, die voelt die Spaanse passie ook weer opkomen. Zeg, eerst nog even melden dat als het bij jou nog niet het geval was, die Spaanse passie Enrique Iglesias de boel zeker gaat doen ontploffen straks. Dit wordt absoluut een Saturday night to remember, dankzij Joe. Hier is alvast Rod.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

overal op de wereld en ook in ons land komen alle cosplay-liefhebbers samen. Costumeplay-liefhebbers, verkleed in hun favoriete personage. En om die creatieve mensen te eren, zoeken we de hele namiddag al liedjes over personages. Ook vanavond, waar jij jezelf wel eens in zou willen omtoveren. En in het laatste uur gooien we alle inzendingen nog eens in de trommel. En jouw verzoek kan er ook nog bij. Uit eender welk decennium. Zelfs de 50s, zelfs de 20s. Zelfs dus een nummer dat bijvoorbeeld vorige week nog maar is uitgekomen. Make that record spin, zou ik zeggen. Joe App, dat is waar je moet zijn. En over spinning records gesproken. Deze Dead or Alive krijg je. En daarna Madonna en True Blue.

0: de laatste keer mag ik een bloemlezing geven van al je geweldige muzikale tips. Het muzikale pak is er helemaal niks tegen. Er staat een file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is de Brusselse binnenring tussen Anderlecht-Zuid en Astridlaan. Sta je daar 10 minuten aan te schuiven.
1: Dit is Joe.
2: Greatest

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ja, en Freed from Desire. En nu ben ik eindelijk ook Freed from Desire. Want ik mag jou de beste fragmenten die hier binnengestuurd zijn laten weten. Want Karel die stuurde een berichtje. Hey Brecht, voor het laatste uur heb ik nog iets gevonden uit een donker verleden. De leider van het Mongoolse Rijk, Genghis Khan. En die Genghis Khan die werd bezongen door een Duitse band. En die heette ook Genghis Khan. En dat was op het Eurovisie Songfestival. Voor Duitsland dus, in 1979. Ook wel een fijne inspiratie om je eens in te verkleden in zo'n ultieme slechterik. En Linde van Haren die zegt, waarom niet Nederlandstalig? Ja, dat is waar, hè. De vogel van Tim Visterin. Want zouden we niet allemaal eens langs willen gaan bij Berlijn de Grote Tover?
1: Dag meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels alsjeblieft, meneer Merlijn.
0: Maar ook erge verhalen hier met een tragisch einde. Bijvoorbeeld dat van Stan van Eminem en Dido uit 2000. Dat werd voorgesteld door Bernard, dankjewel. Het moesten allemaal liedjes zijn over personages natuurlijk. En dit is een verhaal op zich. Een film op zich in 3 minuten. En ja, Barbie Girl heeft anderen ook geïnspireerd. Want ook heel veel binnengekomen. Dat is deze hier.
2: Watch me.
0: Uit de Barbie film. Ja, gaan we nog eens Barbie gaan? Waarom niet? Dua Lipa en Dance the Night. Mijn ultieme keuze hoor je zo meteen.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
5: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Nobody's Wife, Anouk. Terwijl dat een ongelooflijk lieve madame is, hoor. Ja, ja, zeker weten. Ik heb een heel leuk opstapje dat binnengekomen is ter ere van de Cosplay Day. Ja, ja, geloof het of niet, lach me maar uit. Een opstapje naar Saturday Night Fever. Het is Bad Dance en Prince, daar gaan we voor.

Ja, dit was het laatste verzoekje van deze Greatest Hits. Morgen hebben we het over iets helemaal anders en ook wel een beetje voorspelbaar, maar onvermijdelijk. De eerste schooldag. Ja, ja, dat wordt het thema voor morgen. En ondertussen gaan we ons verkleden in Batman op de laatste tonen van Bad Dance uit 1989. Ja, lach er maar mee. Prince. De beste dance floor fillers die hoor je elke zaterdagavond van 8 tot middernacht. Non-stop in Saturday Night Fever. Maar ook het komende uur al de perfecte mix van... Deze bijvoorbeeld. Mel & Kim, Respectable. Ja, de bekende dance classics zoals deze. Maar ook hedendaagse meesterwerkjes. Nog gehoord met een stukje Dance the Night. En hier is ze, Dua Lipa in Illusion. Maar er komen ook weer verborgen parels aan te pas in Saturday Night Fever. Zoals deze, ken je dat? Vesta Williams en Once Bitten, Twice Shy.

0: 8 uur.
1: Een goede avond. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
2: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog meer dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
1: Wout van Aert reed in de buurt van Pogacar op het moment van die valpartij, maar hij ontsnapte.
3: Het is zeker niet aan mij nu om conclusies te trekken over zijn blessure. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is. Ik weet wat het is om geblesseerd te zijn en ik denk dat minste van zijn zorgen nu de rest van het seizoen is. Als het allemaal meevalt, dan is hij hopelijk snel terug bij, maar ik denk dat we dat met z'n allen zullen moeten afwachten.
1: Nou, het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. De Spanjaard Enric Mas is zo de nieuwe leider in de Vuelta, al weigerde hij op het podium om de rode trui aan te trekken, uit respect voor Pogacar. In Meissen in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gisterenmorgen al, maar raakt nu pas bekend. Drie daders drongen die slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Het parket onderzoekt die overval nog. Een zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van dat eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest twee mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. En ook het vliegverkeer op Cyprus ondervindt veel hinder door de storm. Bij ons vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Saturday Night Fever.

we got news.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van dat station afgezet en onderzoekt nog wat daar

0: precies gebeurd is en waarom. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn overleden vader, koning Harald. Haakon noemde hem een goede papa, een grappige grootvader en een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Hij bedankte ook het Noorse volk voor de steun. Haakon beloofde de Nooren dat hij aanwezig wil zijn, dat hij wil luisteren en wil proberen om iedereen te begrijpen. Koning Haakon legt dinsdagmiddag officieel de eed af in het Noorse parlement. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de achtste rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
1: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
0: Het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze wonnen met 1-3 in Kortrijk en pakken voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
2: Saturday Night Fever. Whoa.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat

0: morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
1: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
2: 750.000 euro.
3: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
4: We zijn terug moeten van uren namelijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn.
0: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselend bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
5: Saturday Night Fever.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem. En daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche. Net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout. En dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hogevenen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. En K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met De Zomer van Oya Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Saturday Night Fever.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.